0: The recent years of a COVID-19 pandemic have brought science and healthcare to the forefront of everyone's minds. The health crisis has exposed many underlying inequalities in society, such as the plight of women in the care sector across Europe. Women have played an extremely important role in developing vaccines, and countries led by women have had some of the best responses to the pandemic. On the other side of the equation, however, the health crisis has increased inequalities in health and education for women. You're listening to Raising the Game, Better Legislation. Today, we'll be learning about inequality issues and the role of the European Union in supporting gender equality in the healthcare sector.
1: The European Parliament is actively working towards reducing inequality and ensuring women have the same opportunities to succeed as men. This is particularly topical, as evidence shows that the coronavirus pandemic has affected women disproportionately and exacerbated existing inequalities between women and men. In almost all areas of life, the situation has become so much worse that there are concerns that progress towards gender equality made in recent decades could be lost. Many women have also been hard hit by the pandemic because they are more likely to be in insecure or precarious jobs that have disappeared or changed with the crisis. Parliament has called for these inequalities to be addressed. Furthermore, women have been at the forefront of the fight against the coronavirus pandemic, not least because they predominate in the healthcare sector.
0: There are over 49 million care workers in the European Union, and of these, 3 in 4 are women. This means women have always faced a high risk of contracting the virus. Workers in the health and care sectors are particularly exposed, especially those who carry out procedures that generate virus-carrying aerosols, or those who have frequent close contact with infected people. In 2021, the EU's Joint Research Centre found that more women than men under the age of 55 were being diagnosed with COVID-19, and concluded that this could be, in part, due to the disproportionate number of women in these sectors. Associations representing health professionals have warned of another factor affecting women in healthcare. Unisex, one-size-fits-all equipment, such as gowns, gloves, and face masks, are designed for men's bodies. This causes discomfort and makes it difficult to care for patients, while also posing direct risks to women healthcare staff. Health professionals have called for personal protective equipment made specifically for women, and want tougher testing of new equipment.
1: And it's not only in healthcare that women have played a vital role. Women leaders have been trailblazers throughout the pandemic. Some see a correlation here, with women-led countries generally faring better and suffering lower death rates. Women heads of government in Denmark, Finland, and Germany were lauded for how quickly they responded. Many decisions were carefully thought through, and the rationale behind tough measures was communicated clearly. Research shows that female politicians are seen as more empathetic, compassionate, and trustworthy than their male counterparts, and many were praised for their transparent communication of fact-based public health information.
0: In January 2021, the European Parliament adopted a resolution addressing the harmful gendered impacts of a pandemic and set up recommendations for overcoming them. The resolution addresses infection risks, the increased burden of unpaid care work, women's participation in the labour market, and the gender impacts of a pandemic outside the EU. Parliament is clear that overcoming current and future challenges will require a gender-sensitive approach, with gender mainstreaming and gender budgeting principles reflected in all aspects of a response to COVID-19. Parliament is a strong supporter of gender budgeting in EU spending, but progress is needed in monitoring spending on gender equality in the EU budget. In a resolution in June 2021, MEPs expressed their concern that most recovery plans did not contribute enough to gender equality objectives, failing to include explicit and concrete measures or respond adequately to country-specific recommendations. Parliament called on the Commission and Council to ensure that gender equality would be considered and promoted in the National Recovery and Resilience Plans.
1: The European Parliament is working to combat the harmful consequences of the COVID-19 pandemic on public health and equality. By ensuring that both the EU budget and the budgets of EU countries take a gendered approach, Europe can look forward to increasing equality. It's time to encourage more women to work in science and technology and to redress the balance between women and men in the healthcare sector.
2: This broadcast is brought to you by the European Parliament. You can find out more information on the EP Think Tank website.
3: Het Europa zoals we het vandaag de dag kennen, is niet alleen tot stand gekomen door instellingen en verdragen, maar ook door mensen. Achter elke stap richting Europese integratie staan personen die de democratie hebben verdedigd, mensenrechten hebben bevorderd en landen dichter bij elkaar hebben gebracht. Ter erkenning van die bijdrage heeft het Europees Parlement een nieuwe onderscheiding in het leven geroepen, namelijk de Europese Orde van Verdiensten. Dat is de eerste burgerlijke onderscheiding in zijn soort die door een EU-instelling wordt uitgereikt. De voorzitter van het Europees Parlement, Roberto Metsola, heeft de eerste ontvangers voor dit jaar bekendgemaakt en zei daarbij het volgende.
4: Europe has always been built by remarkable...
3: Europa is al sinds het begin gevormd door bijzondere vrouwen en mannen uit alle lagen van de samenleving, die moedig genoeg waren om verder te kijken dan ons woelige verleden. Ze hebben verschillen overbrugd, barrières doorbroken, dictaturen ten val gebracht en crisissen het hoofd geboden om verandering te brengen in Europa en een betere toekomst op te bouwen. Die toewijding aan Europa verdient erkenning. En daarom heeft dit parlement de Europese Orde van Verdiensten in het leven geroepen. Als eerbetoon aan diegenen die niet alleen in Europa geloofden, maar ook hebben bijgedragen aan de opbouw ervan.
4: But who helped build it?
3: Uit de lijst met ontvangers valt op te maken dat mensen op verschillende manieren een bijdrage kunnen leveren aan Europa. Bijvoorbeeld op het gebied van politiek, diplomatie, mensenrechten, wetenschap en cultuur. De benoeming tot eminent lid van de Europese Orde van Verdiensten is de hoogste onderscheiding die iemand kan krijgen. En die eer valt dit jaar te beurt aan de voormalige Duitse bondskanselier Angela Merkel, de Poolse leider van de Democratische Beweging en voormalig president Lech Wałęsa en de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky. Ook heel wat andere leiders en figuren zijn benoemd tot erelid of lid van de Europese Orde van Verdiensten. Het gaat daarbij om voormalige presidenten, politici, humanitaire hulpverleners, wetenschappers en artiesten die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de Europese integratie en waarden, onder wie de voormalige president van Ierland, Mary Robinson, de leden van de Ierse band U2 en chefkok José Andrés, die de voedselhulporganisatie World Central Kitchen heeft opgericht. De Europese Orde van Verdiensten is in 2025 ingesteld ter gelegenheid van het 75-jarige bestaan van de Schuman-verklaring, die in het algemeen wordt gezien als het startschot voor de Europese Unie, zoals we die vandaag de dag kennen. De EU draait niet alleen om instellingen en beleid, maar ook om de mensen die erin geloofden en het mogelijk hebben gemaakt. Dit was een podcast van het Europees Parlement. Meer informatie vind je op de website.
5: Konrad Adenauer to jedna z najważniejszych osób, które położyły podwaliny pod zjednoczoną Europę. Jako pierwszy kanclerz Republiki Federalnej Niemiec, czyli powojennych Niemiec Zachodnich, wywarł głęboki wpływ zarówno na historię Niemiec, jak i całej Europy. Podczas rządów nazistów zrozumiał, że trwały pokój można osiągnąć tylko dzięki jedności. Adenauer odegrał kluczową rolę w procesie pojednania Niemiec i Francji. Dzięki niemu dwoje odwiecznych wrogów stało się sojusznikami i zapoczątkowało proces integracji europejskiej.
6: Zapraszamy na cykl odcinków specjalnych podcastu Historia i Fakty. Opowiemy w nich o kobietach i mężczyznach, którzy ukształtowali Europę, jej tożsamość i wartości. Oto historie matek założycielek i ojców założycieli.

0: Dzisiaj przyjrzymy się bliżej historii pioniera Unii Europejskiej, Konrada Adenauera. Adenauer urodził się 5 stycznia 1876 roku w niemieckiej Kolonii, w skromnej, ale pracowitej rodzinie katolickiej. Do polityki wszedł, gdy ożenił się z Emmą Weyer, z bogatej i dobrze znanej kolońskiej rodziny. 3 lata po ślubie został prawą ręką burmistrza Maxa Wallrafa, który był wujkiem jego żony. Sukces zawodowy przyćmiły jednak osobiste tragedie. Żona Adenauera zmarła w 1916 roku, pozostawiając go z 3 dzieci. On sam miał poważny wypadek samochodowy i spędził kilka miesięcy w szpitalu. Mimo to jego kariera polityczna nadal się rozwijała. W 1917 roku Max Wallraf został federalnym ministrem spraw wewnętrznych, a Adenauera jednogłośnie wybrano na jego następcę. Tak stał się najmłodszym w Prusach włodarzem miasta. W 1919 roku Adenauer ponownie stanął na ślubnym kobiercu. Ze swoją drugą żoną, Augustę Zinsser, doczekał się 5 dzieci. Niestety jedno z nich zmarło zaledwie kilka dni po narodzinach.
1: Konrad Adenauer stał się jednym z najważniejszych polityków w Niemczech. Jego republikańskie poglądy oraz federalistyczne i chrześcijańskie wartości przysporzyły mu jednak wrogów wśród oponentów Republiki Weimarskiej, w tym komunistów i nazistów. Kiedy w 1933 roku naziści doszli do władzy, Adenauer nie zgodził się udekorować kolonii swastykami. W rezultacie natychmiast odwołano go ze stanowiska burmistrza i wygnano z rodzinnego miasta.
0: W sierpniu 1944 roku Adenauer został aresztowany. Udało mu się uciec, ale we wrześniu gestapo uwięziło go w Brauweiler. Było to słynne nazistowskie więzienie niedaleko Kolonii, gdzie przetrzymywano i torturowano więźniów politycznych. Po nieudanej próbie zamachu na Hitlera w lipcu 1944 roku naziści oskarżyli Adenauera, że jest przeciwnikiem reżimu. Adenauer został zwolniony z Brauweiler w listopadzie tego samego roku.
1: Po II wojnie światowej Konrad Adenauer musiał zmierzyć się z kolejną osobistą tragedią – śmiercią drugiej żony w marcu 1948 roku. Niedługo potem jego kariera znowu nabrała tempa. We wrześniu 1948 roku wybrano go na przewodniczącego Rady Parlamentarnej, która miała opracować nową konstytucję Republiki Federalnej Niemiec. Adenauer poświęcił się też tworzeniu partii Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna, w skrócie CDU. Chciał w ten sposób zjednoczyć protestanckich i katolickich Niemców. Wreszcie w 1949 roku został pierwszym kanclerzem Republiki Federalnej Niemiec. Miał wtedy 73 lata, był więc najstarszym kanclerzem w historii Niemiec. Niemniej stanowisko to piastował przez 14 lat. W tym czasie dążył przede wszystkim do tego, aby Niemcy stały się stabilną demokracją. Nie chciał, żeby horror III Rzeszy kiedykolwiek się powtórzył.
0: Pod rządami Konrada Adenauera Niemcy Zachodnie pogodziły się ze swoimi sąsiadami i dołączyły do Rady Europy, NATO i Organizacji Europejskiej Współpracy Gospodarczej. Adenauer zdecydowanie opowiadał się za utworzeniem Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Ostatecznie powstała ona po podpisaniu deklaracji Schumana 9 maja 1950 roku. Adenauer przyczynił się też do zawarcia traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą w 1957 roku. W przemówieniu, które wygłosił we francuskim Metz w czerwcu 1966 roku, wskazywał na korzyści wynikające z tej wspólnoty.
2: Jeśli stworzymy organizację, która pozwoli Francuzom monitorować wszystkie działania związane z niemiecką produkcją stali i wydobyciem węgla, a Niemcom to, co dzieje się we Francji, dzięki wzajemnej kontroli powstanie polityka oparta na zaufaniu.
1: Najmocniejszą stroną Konrada Adenauera była polityka zagraniczna. Po doświadczeniach II wojny światowej mocno wierzył, że jedyną drogą do trwałego pokoju i stabilności w Europie jest jedność. W 1963 roku Francja i Niemcy podpisały traktat elizejski, znany również jako traktat przyjaźni. Był to kamień milowy w pojednaniu tych dwóch państw po 100 latach animozji. Traktat odzwierciedlał strategię polityczną Adenauera i rolę, jaką widział dla Niemiec w Europie.
0: Podczas gdy Adenauer walczył o jedność Europy i pojednanie między Francją a Niemcami, po II wojnie światowej na dwie części rozpadł się jego własny kraj. Co gorsza, w 1961 roku, zaledwie kilka tygodni przed wyborami federalnymi, zniesiono mur berliński. Jednak sprawa muru nie przeszkodziła Adenauerowi wygrać czwartych z rzędu wyborów. Stanął do nich jako przedstawiciel koalicji, którą Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna i Unia Chrześcijańsko-Społeczna zawiązały z Wolną Partią Demokratyczną. Zgodnie z ustaleniami był kanclerzem przez połowę kadencji parlamentarnej. Ze stanowiska ustąpił w 1963 roku. W 1966 roku, w wieku 90 lat, zrezygnował też z funkcji przewodniczącego CDU. Tak zakończyła się jego kariera polityczna.
1: Konrad Adenauer, żartobliwie nazywany staruszkiem, zmarł 19 kwietnia 1967 roku w wieku 91 lat. Cały świat wspominał go jako polityka, któremu Niemcy zawdzięczały wolność, dobrobyt i bezpieczeństwo społeczne. Był to człowiek, który znacznie wpłynął na kształt dzisiejszej Europy. Walter Hallstein, pierwszy przewodniczący Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, zwrócił uwagę na znaczenie spuścizny Adenauera dla polityki europejskiej.
2: We wszystkich działaniach politycznych jest tyle siły, ile jest w nich nadziei. A w polityce europejskiej tej nadziei jest dużo. Zawdzięczamy to przede wszystkim temu człowiekowi. Dlatego wyrażamy uznanie dla jego przekonań i osiągnięć politycznych.
0: Była to audycja Europarl Radio, radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
3: Evropský veřejný ochránce práv je nezávislý a nestranný orgán. Pomáhá jednotlivcům, podnikům a organizacím, kteří narazí na problémy se správou Evropské unie. Vyšetřuje případy nesprávného úředního postupu v unijních orgánech a institucích a slouží tak jako prostředník mezi unií a občany. Veřejným ochráncem práv se rozumí jak příslušný orgán, tak i osoba, která stojí v jeho čele. Veřejný ochránce či veřejná ochránkyně práv o své činnosti každoročně informuje Evropský parlament a podává poslancům zprávu. Evropského veřejného ochránce práv volí Evropský parlament na 5 let s možností dalšího prodloužení. V únoru 2025 do funkce nastupuje vědecká pracovnice a nezávislá expertka na lidská práva Teresa Anginio. Ta je rovněž členkou dozorčího výboru Evropského úřadu pro boj proti podvodům a dříve pracovala jako zástupkyně veřejného ochránce práv v Portugalsku. Štafetu přebírá po bývalé irské novinářce Emily O'Reilly, která byla veřejnou ochránkyní práv od roku 2013. Možná si kladete otázku, co si vůbec představit pod pojmem nesprávný úřední postup. Může se jednat o administrativní nesrovnalosti, nespravedlivé zacházení a diskriminaci, ale také zneužití pravomoci, nespravedlivou náborovou politiku, neposkytnutí odpovědi nebo odepření přístupu k informacím veřejného zájmu. Stěžovatel se může obrátit na veřejného ochránce práv, pokud se mu nepodařilo vyřešit záležitost přímo s daným orgánem. Žádost může podat v kterémkoliv ze 24 úředních jazyků Evropské unie. Veřejný ochránce práv je nestranný a nepřijímá pokyny od žádné vlády ani organizace. Může zahájit šetření z vlastního podnětu, ale nemá možnost zasahovat do vyšetřování záležitostí, které jsou předmětem soudního řízení. Za výjimečných okolností a na žádost Evropského parlamentu může Soudní dvůr veřejného ochránce práv odvolat, pokud už nesplňuje podmínky nezbytné pro výkon své funkce nebo se dopustil vážného pochybení. Jak může veřejný ochránce práv zasáhnout v praxi? Za prvé, k vyřešení problému často stačí daný orgán upozornit a informovat. Pokud to nepomůže, usiluje veřejný ochránce práv o to, aby se situace vyřešila vzájemnou dohodou. V případě, kdy se dohody nepodaří dosáhnout, může danému orgánu vydat doporučení. Pokud orgán toto doporučení nepřijme, má Evropský veřejný ochránce práv možnost předložit zvláštní zprávu Evropskému parlamentu, který musí přijmout nezbytná opatření. Uveďme jeden příklad z července 2024. V veřejná ochránkyně práv Emily O'Reilly tehdy v 5 samostatných šetřeních zjistila, že Evropský úřad pro výběr personálu, známý také jako EPSO, postupoval nesprávně při vyřizování stížností na své náborové testy online. Uchazeči si stěžovali zejména na problémy se spuštěním testů, špatně fungující nástroje na testovací platformě a nepřiměřeně dlouhé načítání. V jednom z šetření veřejná ochránkyně práv úřad EPSO požádala, aby zjistil, jestli je možné technické podmínky testů a fungování různých nástrojů ověřit zpětně, a to nahlédnutím do technických registrů. EPSO by podle ní mělo trvat na tom, aby byla tato možnost zahrnutá do příští smlouvy s poskytovatelem služeb distančního testování. V dalších 4 šetřeních vyzvala Emily O'Reilly úřad EPSO, aby stěžovatele kontaktoval a pokusil se s každým z nich nalézt co nejvhodnější a nejspravedlivější řešení. To ale není všechno. Kromě šetření týkajících se konkrétních stížností se může Evropský veřejný ochránce práv také proaktivně zabývat obecnějšími strategickými otázkami. Upozorňuje na témata veřejného zájmu a řeší problémy, které se týkají orgánů Evropské unie a demokratického rozhodovacího procesu. Vraťme se k našemu příkladu, který se týkal úřadu EPSO. Veřejná ochránkyně práv provedla zmíněných 5 šetření spolu s dalším šetřením z vlastního podnětu, ve kterém zkoumala, jak testování na dálku probíhá. EPSO by podle závěrů šetření mělo zajistit, aby technické požadavky některé uchazeče neznevýhodňovaly nebo jim v absolvování testů na dálku nebránily. Veřejná ochránkyně práv se navíc zasadila o to, aby měli uchazeči během testů přístup k pokynům, jak řešit problémy a mohli podávat stížnosti. Požádala také EPSO, aby své stávající pokyny pro podávání stížností přezkoumalo. Dále EPSO vyzvala, aby dal uchazečům možnost absolvovat testy znovu v testovacích centrech, pokud se problémy s testy na dálku nepodaří vyřešit. Na závěr je však třeba poznamenat, že Evropský veřejný ochránce práv nemůže prošetřovat stížnosti týkající se vnitrostátních, regionálních nebo místních správních orgánů členských států, a to ani v případě, že se tyto stížnosti týkají záležitostí Unie. V takových případech bývá vhodnější obrátit se na veřejné ochránce práv v daném státě či regionu. Úřad Evropského veřejného ochránce práv každoročně vyřizuje více než 700 stížností z celé Evropské unie a zahajuje více než 350 šetření. Pomáhá jednotlivcům, podnikům a organizacím, kteří se setkají s problémy se správou Evropské unie, a má tak zásadní význam pro její řádné fungování. Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
4: De laatste oerbossen van Europa zijn meer dan gewoon wat oude bomen. Het zijn levende ecosystemen waar talloze dier- en plantensoorten leven, gigantische opslagplaatsen voor koolstofdioxide en een belangrijk onderdeel van ons natuurlijk erfgoed. Ze zijn onmisbaar in de strijd tegen klimaatverandering, maar helaas worden ze bedreigd. In deze aflevering van onze podcast Hoger inzetten, beter wetgeven onderzoeken we hoe de Europese Unie deze waardevolle bossen probeert te beschermen. De oerbossen op ons continent zijn zeldzaam, klein en versnipperd. Om precies te zijn vertegenwoordigen ze minder dan 3% van het totale beboste gebied van Europa. Ongeveer 90% van de oerbossen van de EU bevindt zich in Bulgarije, Finland, Roemenië en Zweden. Het zijn ongerepte natuurlijke ecosystemen waar er weinig of geen tekenen zijn van menselijke invloed en waar dieren in het wild gedijen zoals ze dat al eeuwenlang doen. Deze eeuwenoude bossen spelen een sleutelrol in het behoud van de biodiversiteit, de absorptie en opslag van koolstofdioxide, de toegang tot zoet water, de regulering van het lokale klimaat en de gezondheid van de mens. Bovendien bieden ze een thuis aan allerlei bedreigde dier- en plantensoorten. Een van de grootste en bekendste oerbossen in Europa is Białowieża, dat zich uitstrekt over de grens tussen Polen en Belarus. Het is een van de laatste oerbossen van Europa en herbergt een grote verscheidenheid aan wilde planten en dieren, zoals de wiesent of Europese bison, die ooit bijna was uitgestorven. Białowieża staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Een ander voorbeeld zijn de ongerepte oerbossen van de Karpaten, die verspreid zijn over Oekraïne, Roemenië en Slowakije. Deze uitgestrekte eeuwenoude bossen behoren tot de grootste ongeschonden wouden van de gematigde klimaatzone in Europa. Ze bieden een habitat voor enkele van de meest iconische wilde soorten op het continent, waaronder beren, linksen en wolven. Het Nationaal Park Kalkalpen in Oostenrijk is een ander opvallend voorbeeld van een oerbos dat door de EU wordt beschermd. Dit park in de Alpen is de thuisbasis van het grootste beschermde natuurgebied van Oostenrijk en omvat oeroude beukenbossen. Het is een veilige haven voor zeldzame soorten zoals linksen, spechten en uilen. Al deze oerbossen zijn van enorm ecologisch belang en genieten dan ook bescherming van UNESCO en de EU. Toch worden ze nog steeds geconfronteerd met ernstige bedreigingen, vooral door grootschalige illegale houtkap, klimaatverandering en overtoerisme. Oerbossen zijn onvervangbaar en dus is de bescherming ervan een topprioriteit voor de Europese Unie. In de loop der jaren heeft de EU een reeks beleidsmaatregelen, strategieën en rechtskaders ontwikkeld om deze ecosystemen voor de volgende generaties te beschermen. Laten we die even onder de loep nemen. Een van de belangrijkste initiatieven is het Natura 2000-netwerk, het grootste gecoördineerde netwerk van beschermde gebieden in de EU. Het omvat zowel land- als zeegebieden en het bos van Białowieża en delen van de Karpatenbossen maken deel uit van dit netwerk. Het doel van Natura 2000 is de natuur te beschermen en ervoor te zorgen dat natuurlijke hulpbronnen op een duurzame manier worden gebruikt. In het kader van de Europese Green Deal heeft de EU de biodiversiteitsstrategie voor 2030 opgezet. Daarin zijn ambitieuze doelstellingen vastgesteld om het biodiversiteitsverlies een halt toe te roepen en de natuurlijke habitats van Europa te beschermen. Een van de belangrijkste engagementen binnen deze strategie is de verregaande bescherming van alle resterende oerbossen in de EU. Dit betekent dat deze bossen ongemoeid moeten worden gelaten. Dat wil zeggen, geen houtkap, geen ontwikkeling van infrastructuur en geen menselijke inmenging die het ecologische evenwicht zou kunnen schaden. Daarnaast bevat de strategie de doelstelling om voor eind 2030 tenminste 3 miljard bomen te planten en zo aangetaste ecosystemen te herstellen en de bosbedekking te verbeteren. Maar het is niet zomaar een kwestie van bomen planten. Het gaat om de juiste bomen op de juiste plaats. Alleen zo dragen deze inspanningen bij aan een grotere biodiversiteit en een betere aanpassing aan de klimaatverandering. In juli 2021 heeft de Europese Commissie de EU-bosstrategie voor 2030 aangenomen. Deze vormt een aanvulling op de biodiversiteitsstrategie en is gericht op het duurzame beheer en herstel van bossen. Het doel is de bossen in de EU beter bestand te maken tegen klimaatverandering en praktijken te bevorderen waar zowel het milieu als de lokale gemeenschappen baat bij hebben. Denk daarbij aan de ondersteuning van duurzaam bosbeheer om economische behoeften in evenwicht te brengen met milieubehoud, of de promotie van houtproducten uit duurzaam beheerde bossen, waarbij oeroude ecosystemen worden beschermd. Een andere methode is de bevordering van alternatieve economische activiteiten als ecotourisme of de productie van andere goederen dan hout, zoals honing of geneeskrachtige planten. Zulke activiteiten kunnen een duurzaam inkomen bieden zonder de bossen te beschadigen. Verder erkent de EU met haar bosstrategie voor 2030 hoe belangrijk het is de gezondheid van bossen te monitoren en er verslag over uit te brengen. Om deze inspanningen te ondersteunen, werkt de EU aan een wet om een kader op te stellen voor de observatie van bossen. Dankzij zo'n kader zouden gegevens over de gezondheid van bossen, biodiversiteit en beheerpraktijken consequent kunnen worden verzameld en gedeeld tussen de EU-landen, waardoor betere beleidsbeslissingen mogelijk worden. Het is onmogelijk om oude bossen doeltreffend te beschermen zonder stevige financiële investeringen. De EU heeft dan ook een aantal financieringsmechanismen in het leven geroepen om de behoudsinspanningen te ondersteunen. Het voornaamste financieringsinitiatief van de EU voor klimaatactie en het milieu is het LIFE-programma. Sinds 1992 werden via LIFE meer dan 5500 projecten in de hele EU gefinancierd. Daarbij lag de nadruk op biodiversiteit, natuurherstel en aanpassing aan de klimaatverandering. Wat oerbossen betreft gaan er dankzij LIFE middelen naar initiatieven die gericht zijn op het herstel van aangetaste bosecosystemen, de verbetering van de biodiversiteit, de bestrijding van bedreigingen zoals illegale houtkap, bosbranden en invasieve soorten en de ondersteuning van onderzoek en innovatie op het gebied van duurzaam bosbeheer. Een ander belangrijk financieringsinstrument is het gemeenschappelijk landbouwbeleid, of GLB.

0: ontbossing en ter bevordering van de biodiversiteit. Zo is er financiering beschikbaar voor het planten van inheemse soorten, de bestrijding van plagen en het herstel van aangetaste bosgebieden. Tot slot is er nog het Horizon Europa-programma van de EU. Horizon Europa is gericht op onderzoek en innovatie en biedt financiering voor projecten die bedoeld zijn om bosecosystemen te verbeteren en het begrip ervan te vergroten. Deze projecten omvatten onder meer studies over de gevolgen van klimaatverandering op oude bossen, de ontwikkeling van innovatieve bosbeheertechnieken en de bevordering van de wetenschap van biodiversiteitsbehoud. De bescherming van de Europese bossen is niet alleen een verantwoordelijkheid van de afzonderlijke EU-landen, het is een engagement op EU-niveau. Het Europees Parlement speelt hierbij een centrale rol als sterke voorvechter van het behoud van oerbossen. Het parlement heeft een aanzienlijke stempel gedrukt op de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030, waarin de ambitieuze doelstelling is vastgelegd om alle resterende oerbossen in de EU in hoge mate te beschermen. De parlementsleden hebben ook opgeroepen tot de bevordering van duurzame bosbouwpraktijken om grootschalige ontbossing te voorkomen. In april 2023 heeft het parlement regels aangenomen om erop toe te zien dat goederen die in de EU worden ingevoerd nergens ter wereld hebben bijgedragen aan ontbossing of de achteruitgang van bossen. In december 2024 zou de ontbossingswet van kracht worden, maar de toepassing ervan is met een jaar uitgesteld om bedrijven de kans te bieden aanpassingen door te voeren. In februari 2024 steunden de leden van het Europees Parlement een nieuwe wet waardoor alle EU-landen verplicht werden zich in te zetten voor het herstel van natuurlijke habitats. Naast zijn wetgevende werk houdt het Europees Parlement nauwlettend toezicht op de uitvoering van het bosbehoudsbeleid. De Commissie Milieubeheer van het Parlement beoordeelt regelmatig de vooruitgang, zodat beschermingsmaatregelen worden vertaald in echte actie. Financiering is onmisbaar. En dus heeft het parlement zich volop ingezet om financiële steun te verkrijgen voor de bescherming van de biodiversiteit. De parlementsleden hebben aangedrongen op meer investeringen in natuurbehoud via EU-programma's zoals LIFE, Horizon Europa en het gemeenschappelijk landbouwbeleid. De EU blijft maatregelen nemen om oerbossen te beschermen, zodat deze zeldzame ecosystemen onaangetast blijven en we van hun essentiële milieuvoordelen kunnen blijven genieten. Want natuurbescherming gaat niet alleen over behoud. Het is ook een manier om onze toekomst veilig te stellen. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
1: Wyobraź sobie, że jest wcześnie rano. Jesteś na dworcu kolejowym. W powietrzu unosi się zapach świeżego pieczywa, kawy i metalu. Tablice informacyjne migoczą, wyświetlając nazwy miast w różnych językach i alfabetach. Przyjaciele żegnają się ze sobą. Inny podróżny raz po raz sprawdza, czy niczego nie zapomniał spakować. W ręce trzymasz bilet, który nie wskazuje jednej stacji docelowej. Możesz z nim pojechać dokąd chcesz. I tak daleko jak chcesz. To bilet Interrail. Interrail powstał w 1972 roku. Jego twórcy wyszli z założenia, że podróże łączą ludzi. W końcu na stacjach kolejowych każdego dnia krzyżują się ścieżki milionów podróżnych. Ale korzenie Interrail sięgają 1959 roku. To wtedy powstał U-Rail, czyli bilet, dzięki któremu turyści spoza Europy mogą podróżować pociągiem po wielu krajach europejskich. Mieszkańcy Europy nie mogli jednak z niego korzystać. Z czasem ludzie coraz częściej pytali, dlaczego nie ma podobnego biletu dla Europejczyków. W 1972 roku ich prośby zostały wysłuchane. Międzynarodowy Związek Kolei obchodził akurat 50-lecie działalności. Organizację tę założono w 1922 roku, aby odbudować i ponownie połączyć europejskie systemy kolejowe po I wojnie światowej. Z okazji swoich urodzin Związek wyszedł z ważną inicjatywą. Stworzył bilet kolejowy, dzięki któremu młodzi ludzie mogli swobodnie podróżować po Europie. Rocznicowy bilet nazwano Interrail. Interrail pozwalał młodym ludziom w wieku do 21 lat na swobodne podróże pociągiem po 21 krajach. Reakcja była natychmiastowa.

0: Vediamo più da vicino la storia di questo pioniere dell'Europa unita. Konrad Adenauer nasce il 5 gennaio 1876 a Colonia, in Germania, in una famiglia cattolica, umile ma operosa. La sua carriera politica decolla quando sposa Emma Weyer, che proveniva da una famiglia ricca e rispettabile della città. 3 anni dopo il loro matrimonio diventa il braccio destro del sindaco Max Wallraff, lo zio di sua moglie. Ma il suo successo professionale viene presto oscurato da tragedie personali. La moglie muore nel 1916 lasciandolo con 3 figli. Lo stesso Adenauer ha un grave incidente d'auto e trascorre diversi mesi in ospedale. Nonostante queste vicissitudini, la sua carriera politica va avanti. Dopo che lo zio sindaco diviene sottosegretario di Stato agli interni a Berlino nel 17, Adenauer viene eletto all'unanimità come suo successore. Diventa così il sindaco più giovane della Prussia. Nel 1919 Adenauer sposa in seconde nozze Auguste Zinser, dalla quale avrà 5 figli, di cui uno morto pochi giorni dopo la nascita.
1: Konrad Adenauer diviene una delle figure politiche più influenti e in vista della Germania, ma i suoi ideali repubblicani, uniti ai suoi valori federalisti e cristiani, lo rendono impopolare tra coloro che si oppongono alla Repubblica di Weimar, compresi comunisti e nazisti. Quando nel 1933 i nazisti salgono al potere, si rifiuta di addobbare Colonia con le svastiche. Di conseguenza viene immediatamente destituito dalla carica di sindaco e bandito dalla sua città natale.
0: Adenauer vive nell'ombra per una decina d'anni, ma dopo il fallito attentato a Hitler nel luglio del 1944, i nazisti lo accusano di essere un oppositore del regime. Così, nell'agosto dello stesso anno viene arrestato. Riesce a fuggire, ma a settembre è imprigionato dalla Gestapo a Brauweiler, una famigerata prigione nazista non lontano da Colonia, dove venivano detenuti e torturati molti prigionieri politici. Sarà poi rilasciato nel novembre dello stesso anno.
1: Dopo la Seconda Guerra Mondiale, Konrad Adenauer subisce un'altra perdita personale, la morte della seconda moglie nel marzo del 1948. Ma poco dopo arriva una nuova svolta nella sua carriera. Nel settembre dello stesso anno viene eletto presidente del Consiglio parlamentare, l'organo incaricato di redigere la legge fondamentale della Repubblica Federale di Germania, la nuova Costituzione.
0: Da quel momento si dedica alla creazione dell'Unione Cristiano-Democratica, nota come CDU, per unire i tedeschi protestanti e cattolici e nel 1949 diviene il primo cancelliere della Repubblica Federale Tedesca. All'epoca Adenauer aveva già 73 anni, diventa così il cancelliere più anziano della storia del paese. Malgrado ciò rimarrà in carica per ben 14 anni. Durante questo periodo si adopera per fare della Germania una democrazia stabile, in modo che gli orrori del Terzo Reich non possano mai più ripetersi.
1: Sotto Konrad Adenauer la Germania Ovest si riconcilia con i suoi vicini ed entra nel Consiglio d'Europa, nella NATO e nell'Organizzazione per la Cooperazione Economica Europea. Adenauer è anche un convinto sostenitore della creazione della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, lanciata con la dichiarazione Schuman il 9 maggio 1950, e del trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, firmato nel 1957. Ne sottolineerà i vantaggi in un discorso pronunciato dinanzi a un nutrito pubblico nella città francese di Metz nel giugno del 66.
2: Wenn es uns gelingt, eine Organisation zu schaffen.
0: Se riusciremo a creare un'organizzazione che consenta ai francesi di vedere tutto ciò che accade nel campo della produzione di acciaio e delle miniere di carbone in Germania e viceversa ai tedeschi di vedere ciò che succede in Francia, questo controllo reciproco sarà il modo migliore per creare una politica basata sulla fiducia.
1: Il principale punto di forza di Konrad Adenauer è la politica estera. Le esperienze vissute durante la Seconda Guerra Mondiale lasciano in lui la profonda convinzione che l'unica via per una pace e una stabilità durature in Europa passi attraverso l'unità.
0: Nel 63 Francia e Germania firmano il Trattato dell'Eliseo, noto anche come Trattato di Amicizia. Dopo un secolo di ostilità è una pietra miliare nella loro riconciliazione. Il trattato mette in luce la strategia politica di Adenauer e la sua visione del ruolo della Germania in Europa.
1: Mentre Adenauer si adopera per l'unità e la riconciliazione franco-tedesca, il suo paese deve però affrontare la divisione del dopoguerra e, a peggiorare le cose, nel 61, poche settimane prima delle elezioni federali, viene eretto il Muro di Berlino.
0: Ma la politica legata alla costruzione del muro non impedisce a Konrad Adenauer di vincere la sua quarta elezione federale con una coalizione tra il gruppo parlamentare dell'Unione Cristiano-Democratica, la CDU, e il Partito Liberale Democratico, FDP. Rimane in carica per metà della legislatura, come concordato, e si dimetterà nel 63. Nel 66, all'età di 90 anni, lascia anche la sua posizione di presidente federale della CDU. Questo gesto segnerà la fine della sua carriera politica.
1: Soprannominato Der Alte, ovvero il Vecchio, Konrad Adenauer si spegne il 19 aprile del 67 all'età di 91 anni. Riconosciuto in tutto il mondo come il politico a cui i tedeschi devono la loro libertà, prosperità e sicurezza sociale, è stato altrettanto influente nel creare l'Europa in cui viviamo oggi. Walter Hallstein, il primo presidente della Comunità Economica Europea, ha sottolineato il significato dell'eredità di Adenauer per la politica europea con queste parole.
3: In jeder Politik ist so viel Stärke.
0: In tutto ciò che è politica c'è tanta forza quanta speranza, e nella politica europea c'è molta speranza. In gran parte è merito di quest'uomo, ed è per questo che ci inchiniamo di fronte ai suoi principi e al suo impegno politico di una vita.
1: Questo podcast è presentato da Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
4: Nihiet portach lache nis porach thys y siam lanach. Nu voti ach haver hogri rachtacha a wain ata a gesh le postan eshra orpig. Inuv tamid a fechant a chine ele den rola ta aca. Rol an rapportera. Nur chern an commission orpig tagra rachtach nu a favorite na parlamenta. Tos ni an ober rachtach a geondas na kushti parlamentacha. Ronito Cristel of Fragrachos and Dogra, Bonaher and Over at Tar de Lava. Movin and Togra la Humper Biostic, Kurgos, Dailalig and Christum Halavir, Togasum Arbert Tuhilish. And son Captain and Christa Rapporteur, Sort Canara Chunstel, Conantura Skyler and Dogra, Rech Du, Agus Lassahe, Hurley Bader, Sheshin Lara Multi, Conganehid and Tex Bonagus Chris, Nu Ahru, Nu Concurlish and Dex. Erin Gate Dulcius, Ni more than Rapporteur, Anachid Ibra Olivuchani Enof. As tarnaig ni yenin siad e shalo fein. Bien malatu tur meacol e fesriele, agus bunin siad las as an gún an vachurin ag gris de parlamentu chair fail. In a hant a son, is feidlo quirach an cainte a huart da han olaha shachtacha nu da han olaha o institu a diele da chud nantish, er vahal leagas nes mian sonra ha daile an over. An cúrim vien urha na an tur skaili som loina agus is crinna is feidra ar haring tuas. As na himplachti agus na hirvati galeir a deatag vahon a churin san airuf. An lervi nuas crinna des na sonri is bonusi. Da vrisan ta rôl an rapportera ri hochtach. Is feda dreach tuar sgail a flé, a lasu, agus a ashkri rain tuarinta sarang lachan an cwishta parlament ag fagrach i ardera, agus sar gurn an rapportera lahari dan si am lanach an iigson. Bien an nehesa a lanis in sanair of sa tuar sgail. Miau ran minuchain, tarishkint agor ruan rachtach, agus lasahe an enter votailar ha. Darnoig ni airean le gach tuar sgail nar a chatar votar ha. Dúl títur do chuidacha. Ach nuair a ghlachta tuarascáil is éacht an rapportéire. Is dóch gul ar fíor hídid féin conas ar an ítun a fesharí dan fost castasan. Bhil brahan an rau ar hosgé ag súla. Ein gédal siis bíon coeanta aon idun a grúpi polatúile. Mar hara ar her son, Uranta, a gás na eisgach túla, ceapta bert chó-rapportéirí dan chód céna. Hóile sé sin cura gás leis an dúrascáil ar an intlucht thairga. Ina haunta son, tá córas puintí cur hara bonig na grúpi polatúile con na tuarascálacha rachtacha a ghaile. Bien lian áire ha pointi a gach grúpa, a brahar véad an grúpa, agus denin siad tariscantí a hóra scálacha. Gan áras, cúrta an úlacht fesharí a le áver a le, agus a spéis in san áver, in san áraf. Pointi bíag dérnach, úranta bíon sáis na ele rapportéri an. Más mien leis an gwiste túram dáil o chwiste ele, nu más mien le chwiste ele túram a húrt fei húra scáil an chwiste ar dáil o gan túra scáil ar a dús báire. Is fed lo irige o ochtu ran a parlamenta chwiste a wáine anam nu ma an chwiste fragroch, agus an chwiste ele anam nu ma chwiste ar irug túram air. An son bíon an deisig an dara chwiste son rapportéri chiapa chun túram a chwiach dú. Togamish are sample the hogra when la humper biosta garished con an maid son her father her le ru. Sachas son, she and Christum halaviach does him arbor to her vechen a Christa fragrach. Ach deat fi a haulu, kuragos, gavet fi tour me irrigar and Christum umper agus am prasorocht. Ega buintason vechen deshag and Christuson a rapporteur feina anam nu. Bowling and scale, leshendor skyler and intluck terga. Sachas son, capug tour rapporteri the hurami of re Christa farlamentuche exula. An omlaan da vreeson vi bwintig kuiga rapporteri e relaid lishan doris gael son, a glachig sa si omlaan och a mian vort a fe fe cahar. Dere ar fad ta sais rapporteri a wain ele oon. An farachon a yen ar a rolcon cien tura scala, is feid lishan a grupi polituil a scor rapporteri a chapa choma. Curran an scor rapporteri dacha a grupa ar an over ta a dalova in ul. Bi an rol tahtach ca a hef tahtach ho reetuchte, trai chabdaliach di yen av lishan a grupi polituil a ele. Scale a wine harish. Ta animifigoile gach touriscoil a vien anna adag minic. Ach is far vien sahna ar her fe anima rapporteri. Na chahanta suntach eis andan ober anna fuin tailte agus anna hochtach a yenin siad a bailament na horpa. Is feidr eisil ta tilipod chaelti ar Europile Radio. Radio Gresoin, Parliament de Horpa.
5: L'Europe connaît un bouleversement démographique sans précédent. D'ici à 2050, on estime que près d'un tiers de la population de l'Union sera âgée de 65 ans ou plus. Certes, nous vivons plus longtemps et en meilleure santé qu'auparavant, ce qui est un réel progrès pour la société, mais cette population vieillissante présente autant de perspectives que de défis. Pour que les personnes âgées puissent mener une vie épanouissante et être en bonne santé, l'Union européenne a mis en place une série de politiques. Vous écoutez le programme « Mettre la barre plus haut, mieux légiférer ». Et dans cet épisode, nous découvrirons les actions mises en œuvre par l'Union européenne en faveur des personnes âgées. Nous examinerons ainsi l'incidence de ces initiatives sur la vie de millions de personnes à travers notre continent.
6: Les personnes âgées représentent plus d'un cinquième de la population de l'Union européenne. Cependant, d'ici à 2050, on estime qu'elles représenteront près d'un tiers de la population. Le vieillissement de la population aura de profondes répercussions dans différents domaines, tels que les soins de santé, la protection sociale, le marché du travail et l'économie. Pour garantir aux personnes âgées une qualité de vie élevée, l'Union a mis en œuvre une série de politiques et d'initiatives qui se concentre sur plusieurs domaines clés, notamment le vieillissement actif, l'inclusion sociale, les soins de santé et les soins de longue durée, ainsi que la sécurité financière. Regardons tout cela de plus près.
5: Le vieillissement actif est une approche qui consiste à offrir aux personnes âgées une vie saine, indépendante et épanouissante. L'Union européenne s'engage fermement en faveur de cette approche. Elle promeut le vieillissement actif de différentes façons, notamment en soutenant des programmes qui encouragent l'apprentissage tout au long de la vie, le volontariat et la participation au marché du travail. Ainsi, le Fonds social européen finance des projets visant à améliorer les compétences et l'employabilité des travailleurs âgés. Il est crucial d'inclure les personnes âgées dans la société et de leur donner la possibilité d'y participer activement afin qu'elles ne soient ni isolées ni marginalisées. L'Union dispose d'un comité de la protection sociale qui fournit des conseils stratégiques aux ministres de tous les pays de l'Union réunis au sein du Conseil Emploi et Affaires sociales. Le comité de la protection sociale assure également le suivi et rend compte de la situation sociale des personnes âgées dans l'ensemble de l'Union. Des initiatives telles que le Partenariat européen d'innovation pour un vieillissement actif et en bonne santé favorisent les collaborations susceptibles de déboucher sur des solutions innovantes en faveur de l'inclusion sociale.
6: Les soins de santé et les soins de longue durée sont essentiels au bien-être des personnes âgées. L'Union a lancé plusieurs initiatives pour répondre à ces besoins, tels que le programme Santé, qui soutient des projets dont l'objectif est d'améliorer les systèmes de soins de santé. Il soutient également le programme de recherche et d'innovation Horizon Europe, qui finance la recherche sur le vieillissement et les maladies liées au vieillissement. En outre, le socle européen des droits sociaux souligne l'importance de l'accès aux services de soins de longue durée et du soutien aux aidants. La sécurité financière est une autre pierre angulaire des politiques de l'Union en faveur des personnes âgées. Les personnes âgées doivent avoir accès à des retraites et à des prestations sociales adéquates pour préserver leur dignité et leur indépendance. C'est la raison pour laquelle l'Union aide les États membres à réformer leur système de retraite pour qu'il soit plus adéquat et plus viable.
5: Depuis plusieurs années, le Comité économique et social européen, ou CESE, appelle à une stratégie européenne globale en faveur des personnes âgées. Le CESE est un organe consultatif de l'Union qui représente la société civile, y compris les employeurs, les travailleurs et d'autres groupes d'intérêt. En 2023, le CESE a proposé une stratégie européenne en faveur des personnes âgées. Cette stratégie repose sur l'idée que l'Union européenne a besoin d'une approche coordonnée et globale pour répondre aux divers besoins de sa population vieillissante. La proposition décrit plusieurs domaines clés que nous allons essayer de résumer. D'abord, le CESE a souligné l'importance de donner aux personnes âgées les moyens de participer activement à la société. Il s'agit donc de promouvoir des environnements adaptés aux personnes âgées, de garantir l'accès aux technologies numériques et d'encourager la participation des personnes âgées au processus décisionnel à tous les niveaux. La stratégie proposée préconise des services de santé et de protection sociale intégrés, centrés sur la personne et adaptés aux besoins des personnes âgées. Elle souligne l'importance des mesures préventives, de la promotion de la santé et de l'accès à des services de soins de santé de qualité, notamment à un soutien en matière de santé mentale.
6: La sécurité économique est un autre élément fondamental de cette stratégie. Le CESE cherche à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale des personnes âgées en garantissant des retraites adéquates et en offrant la possibilité aux personnes âgées de rester sur le marché du travail si elles le souhaitent. La proposition montre également qu'il est nécessaire d'offrir aux personnes âgées des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie pour les aider à s'adapter à l'évolution des marchés du travail et aux progrès technologiques. Il s'agirait notamment de promouvoir la culture numérique et de donner accès à des programmes de formation. La recherche et l'innovation sont essentielles au développement de nouvelles solutions pour soutenir une population vieillissante. Le CESE appelle à investir davantage dans la recherche sur le vieillissement, dans les maladies liées à l'âge et dans les technologies innovantes susceptibles d'améliorer la qualité de vie des personnes âgées. Promouvoir la solidarité intergénérationnelle est un autre thème clé de la stratégie. En favorisant la coopération entre les générations, nous pouvons renforcer la cohésion sociale et encourager les membres d'une communauté à se soutenir mutuellement. La protection des droits de l'homme et de la dignité des personnes âgées est un autre principe fondamental. Il s'agit notamment de lutter contre l'âgisme, la discrimination et les abus, et de promouvoir les droits des personnes âgées dans tous les domaines de la vie. La proposition du CESE pour une stratégie européenne en faveur des personnes âgées est un plan global qui vise à créer une société plus inclusive, plus solidaire et plus équitable.
5: Le Parlement européen a toujours été un ardent défenseur des droits et du bien-être des personnes âgées. Il soutient une approche globale qui recouvre toutes les propositions présentées par le Comité économique et social européen. Le Parlement a appelé à une coopération renforcée entre les pays de l'Union. Il reconnaît également les contributions précieuses que les personnes âgées apportent à la société, et en s'alignant sur la vision du CESE, il vise à créer un environnement plus inclusif et plus favorable à la population âgée de l'Union.
6: Le CESE invite la Commission européenne, le Parlement européen et les pays de l'Union à œuvrer ensemble à la mise en œuvre de cette stratégie, en veillant à ce que les besoins et les droits des personnes âgées soient au premier plan des politiques de l'Union. En fin de compte, le succès de cette stratégie dépendra des efforts collectifs de toutes les parties prenantes, y compris des gouvernements, des organisations de la société civile, du secteur privé, et des personnes âgées elles-mêmes. En travaillant ensemble, nous pouvons construire une société qui valorise et soutient ses membres plus âgés en reconnaissant leurs contributions et en assurant leur bien-être.
5: Cette émission vous est présentée par Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
4: Lux, gradam skanan eirte lacht fechna na horpa fefe koig. Ta gradam skanan eirte lacht fechna na horpa lux fefe koig buite egan skanan flow. Siad saha lanas na kera skanan ele vien san eirte. Animal, de homie, intercepted, agus Julie keeps quiet. Is skanan fantasiirte ach tvirte biochna e flow, as sure an skanan oar latviag gin sil baluadis. Is cosúil gúil an saol atachan Derek. Is anavi anar é cat, ach tush gúil a vailis grisdeg tilta móra fain sé tarman ar vod an uil grúpa anavihe ele, agus beg ar dola górlo danoin an ifirti. Agus iad scuitir ma chun saol ar an mód, tainch ding lecle dúhlaan chun irúnú dan saol nuasa. Cúrg fló a láhar dan chéadúr sa an óg an set an ragar ag félis ganán can fefe cahar. Vúig an skanán dúis an skanán biochana is fár ag 6 gradamas nóch an achtiv, Vuig sé dois na Golden Globes dan skanán biochana is fear chomá. Tá spónag na cuaig skanán ar Skyline ar fud na hórpa agus fi an locht féachana in an vóta chahaf dá rá a skanáin. Cynnig an raungú Derek dred an vóta publi agus vóta eisharí fáilament na hórpa a chur le chéile agus biu cuaig a fáin géad an vóta atá ag gach grúpa. Sé tá geist le Lux, gradam scanán éirte lucht féachna na hárpa na áir de háirinte scanáin a dhéilála na téimí sóisialta agus polaitiúla. Tá sé mar aim leis feasacht a bhuascailt fé hen ceist na sóisialta, polaitiúla agus cultúrtha. Sé Europarl Radio, Radio Gréasáin Parlament na hárpa a chur an podcail asá de lá.
7: Wat onze politieke overtuigingen ook zijn, we beseffen allemaal dat de rechtstreeks algemene verkiezingen voor het Europees Parlement een historische stap zijn, die werd genomen op een cruciaal moment voor de volkeren van de gemeenschap. Alle lidstaten van onze gemeenschap staan voor 3 grote uitdagingen, namelijk de uitdaging van vrede, de uitdaging van vrijheid en de uitdaging van welvaart. En het is duidelijk dat we deze alleen met een Europese aanpak het hoofd kunnen bieden.
0: Dit zijn de woorden van Simone Veil, toen ze in 1979 de eerste voorzitter van een rechtstreeks verkozen Europees parlement werd. Onder meer dankzij haar leiderschap werd het parlement de spreekbuis van alle burgers. Ze zette zich in voor de democratie, kwam op voor de mensenrechten en was er rotsvast van overtuigd dat de kracht van Europa in zijn eenheid lag. Meer dan 40 jaar later is haar nalatenschap nog steeds springlevend. Ook nu nog wordt de eenheid van de Europese Unie op de proef gesteld, onder andere door politieke spanningen, economische instabiliteit en conflicten aan de grenzen van de EU en daarbuiten. Toch blijft het streven naar vrede, vrijheid en welvaart centraal staan in de Europese identiteit en idealen. Je luistert naar een speciale reeks van onze podcast Geschiedenis en Feiten. In deze afleveringen vertellen we de verhalen van de mannen en vrouwen die Europa hebben gebouwd en vorm hebben gegeven aan de Europese waarden en identiteit. Dit zijn de moeders en vaders van Europa. We kunnen deze reeks niet beter beginnen dan met het verhaal van een erg bijzondere vrouw, Simone Veil. Ze wordt vaak de moeder van Europa genoemd en haar nalatenschap overstijgt de politiek. Ze baande de weg voor vrouwen in leidinggevende posities en is nog steeds een lichtend voorbeeld van moed en veerkracht. Simone Veil werd geboren op 13 juli 1927 in het Franse Nice. Ze behoorde tot een seculier Joods gezin. Haar eerste levensjaren werden gekenmerkt door leergierigheid en een sterke zin voor rechtvaardigheid, eigenschappen die haar ouders, André en Yvonne, haar bijbrachten. Maar haar kindertijd werd genadeloos onderbroken door de Tweede Wereldoorlog. Op 16-jarige leeftijd werd ze aangehouden door de Gestapo en samen met haar moeder en zus naar Auschwitz gedeporteerd.
8: Zij overleefde de gruwel van de concentratiekampen, maar haar geliefde moeder, vader en broer niet. Deze traumatische ervaringen hebben vorm gegeven aan haar levenslange inzet voor mensenrechten, vrede en Europese eenheid.
7: Het gevaar bestaat er niet meer in dat we niet praten over de Holocaust, maar dat we er op de verkeerde manier over praten.
8: In 1946 trouwden ze met Antoine Vey en ze kregen samen 3 zonen. Van 1949 tot 1953 woonde het jonge gezinnetje in Duitsland, waar Antoine bij het Franse consulaat werkte, eerst in Wiesbaden en later in Stuttgart. Sommige van haar vrienden verbaasden zich over die verhuizing, maar zij zag het als een kans.
7: We waren ervan overtuigd, als overwinnaars van 1945 geen snelle en totale verzoening met Duitsland konden bereiken, dan zouden we de wonden van een Europa dat al verscheurd was tussen het Oosten en het Westen nooit helen. De wereld zou dan afstevenen op een nieuw conflict dat nog verwoestender zou zijn dan de voorgaande.
8: Na haar terugkeer naar Frankrijk studeerde ze af aan de rechtenfaculteit in Parijs. In 1956 slaagde ze voor de nationale proef voor magistraten en ging ze aan de slag bij de Franse autoriteit voor het gevangeniswezen, een onderdeel van het ministerie van Justitie. Daar wist ze grote verbeteringen door te voeren wat betreft de omstandigheden in de gevangenissen en de behandeling van gevangenen. In 1964 was Vey directeur civiele zaken en kwam ze op voor vrouwenrechten. Ze hielp gelijke rechten voor moeders te waarborgen in juridische aangelegenheden binnen het gezin en ze zorgde ervoor dat vrouwen adoptierechten kregen. In 1970 werd ze aangesteld als secretaris-generaal van de Franse Hoge Raad van de Magistratuur. Ze had een indrukwekkende loopbaan, vooral als je bedenkt dat het toen nog moeilijker was om als vrouw je stem te laten horen in de politiek. Toen haar daarnaar werd gevraagd, zei ze het volgende.
7: Ik had vaak het gevoel een alibi-vrouw te zijn. Overal kreeg ik te horen, we geven vrouwen wel degelijk een stem. Kijk maar naar Simone Veil.
8: Van 1974 tot 1979 was ze de minister van Volksgezondheid van Frankrijk, onder premiers Jacques Chirac en Raymond Barre. In die functie drukte ze 2 baanbrekende wetten door. De eerste in 1974 om voorbehoedsmiddelen makkelijker verkrijgbaar te maken en de tweede een jaar later om abortus wettig te verklaren, een erg omstreden thema waardoor Vey hevig onder vuur werd genomen. In die functie drukte ze 2 baanbrekende wetten door. De eerste in 1974 om voorbehoedsmiddelen makkelijker verkrijgbaar te maken en de tweede een jaar later om abortus wettig te verklaren, een erg omstreden thema waardoor Vey hevig onder vuur werd genomen. Maar ondanks de uitdagingen leidde haar vastberadenheid tot een wet die sindsdien wordt gevierd vanwege de impact ervan op de rechten van de vrouw.
7: Vrouwen plegen nooit abortus met vreugde in hun hart. Vraag het hun maar. Het is altijd een drama. Het is altijd een drama en het zal altijd een drama blijven.
8: Maar daar hielden de bijdragen van Simone Veil niet op. In 1976 zorgde ze ervoor dat er een rookverbod werd ingevoerd op bepaalde openbare plaatsen en nam ze maatregelen om tegemoet te komen aan de behoeften op het gebied van gezondheidszorg in landelijke gebieden.
7: Europa is de hoop op vooruitgang.
8: In 1979, toen Simone Veil de eerste vrouwelijke voorzitter van het Europees Parlement werd, had Europa de verwoestende gevolgen van de oorlog nog steeds niet helemaal verwerkt. Het was een uiterst symbolisch moment. Een overlevende van de Holocaust, een Franse vrouw, iemand die in eenheid geloofde, kwam aan het hoofd te staan van een nieuw gekozen democratische instelling die bedoeld was om samenwerking over grenzen heen te bevorderen en te voorkomen dat de geschiedenis zichzelf zou herhalen. Europa was bezig met de wederopbouw en definieerde wat het inhield een verenigd continent te zijn na tientallen jaren van verdeeldheid en vernieling. Simone Veil was niet alleen de eerste vrouw aan het roer van een EU-instelling, ze was ook de eerste voorzitter van een Europees parlement dat bestond uit leden die rechtstreeks door de kiezers waren gekozen in plaats van door de nationale parlementen. En zij stond in het middelpunt van die democratische transformatie. Tijdens haar voorzitterschap ontving ze als eerste vrouw ooit de prestigieuze Karelsprijs. Ook na haar ambtstermijn bleef ze toegewijd aan de Europese zaak. Eerst was ze ondervoorzitter en later voorzitter van de liberale fractie in het parlement.
7: Niemand van ons mag vergeten dat we op een dag zelf onderdrukt kunnen worden.
8: In 1990 werd Simone Veil benoemd als lid van de Tijdelijke Parlementaire Commissie voor de Duitse Eenwording, waar haar inzichten van onschatbare waarde waren. als voormalig voorzitter van het Europees Parlement en overlevende van de Holocaust, wiens ouders en broer in een concentratiekamp waren gestorven, voegde ze een uiterst persoonlijke dimensie toe aan dit proces. Haar inzet voor Europese eenheid werd gevormd door haar overtuiging dat een verenigd Europa cruciaal was om een nieuwe wereldoorlog te vermijden. Al had ze zoveel verloren tijdens de oorlog, ze koesterde geen wrok tegenover Duitsland. In plaats daarvan speelde ze een rol in de beslissing om de Duitse hereniging te gebruiken als manier om de betrekkingen en harmonie tussen Midden- en Oost-Europa te verbeteren. De Commissie voor de Duitse Eenwording gaf de aanzet voor de top van Maastricht, die leidde tot het Verdrag van Maastricht, het oprichtingsverdrag van de Europese Unie. De grote voorzitter van het Europees Parlement, het geweten van de EU, een campagnevoerster tegen jodenhaat en verdedigster van vrouwenrechten. Haar boodschap over vrouwen en jodenhaat zijn ook vandaag de dag nog relevant. Dat waren de woorden van Antonio Tajani, een van de opvolgers van Simone Veil als voorzitter van het Europees Parlement. Veil overleed thuis op 30 juni 2017. Ze was 89. Ze heeft tot het einde van haar leven gestreden voor vrede, eenheid en mensenrechten. Ze heeft bruggen gebouwd tussen verschillende politieke meningen, ideologieën en landen. Ook nu nog belichaamt ze het motto van de Europese Unie, in verscheidenheid verenigd. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
9: Padome, Eiropas Savienības padome, Eiropas padome. Šo iestāžu nosaukumi ir tik līdzīgi, gandrīz identiski, un tie var šķist mulsinoši. Kas ir šīs iestādes, kā tās atšķirt un ko katra no tām dara? Šajā raidījumā iepazīsimies ar katru no tām sīkāk. Sāksim ar Eiropadomi. Tajā darbojas valstu vai valdību vadītāji no visām 27 Eiropas Savienības dalību valstīm. Tāds ir, piemēram, Vācijas kanclers, Francijas prezidents un Itālijas premjerministre. Šajā iestādē katrai dalību valstī ir vienlīdz liela teikšana. Eiropadomei ir arī pašai savs priekšsēdētājs, kuru ievēl uz 2,5 gadiem. Pilnvaru termiņu var vienu reizi pagarināt. Kopš 2024. Gada Eiropadomes priekšsēdētājs ir bijušais Portugāles premjerministrs Antonio Costa. Vēl jāpiebilst, ka Eiropadomes sastāvā ir arī Eiropas komisijas priekšsēdētājs. Eiropadome tiekas vismaz 4 reizes gadā, lai apspriestu Eiropas Savienības vispārējo politisko virzienu un prioritātes. Tā neapspriež un nepieņem Savienības tiesību aktus. Eiropadome norāda uz problēmām un izklāsta, kā tās risināt. Tā rīkojas negaidītu notikumu un krīžu gadījumā. Nesenākie piemēri ir karš Ukrainā, COVID-19 pandēmija, Brexit un finanšu krīze. Eiropadome arī izraugās kandidātus vairākiem Savienības augsta līmeņa amatiem, piemēram, Eiropas Centrālās bankas priekšsēdētāju, Savienības augstā pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas komisijas priekšsēdētāju amatam. Bet kā atcerēties Eiropadomes nosaukumu un funkciju, nejaucot to ar abām pārējām padomēm? Varbūt atcerēties palīdzēs šāds teiciens. Eiropas vadītāji vada Eiropadomi. Līdzās Eiropadomei, Europa ēkā Briselē darbojas arī Eiropas Savienības padome. Eiropas Savienības padomē norisinās ierastā likumdošana. Šo padomi dēvē arī par ministru padomi. Tajā darbojas katras Eiropas Savienības valsts ministri. Precīzāk, par konkrētu jomu atbildīgie ministri pulcējas Eiropas Savienības padomē, lai izstrādātu Savienības tiesību aktus. Piemēram, ekonomikas un finanšu ministri tiekas, lai apspriestu finanšu jautājumus. Savukārt, tieslietu ministri apspriež juridiskus jautājumus. Viņu sanāksmes vada tās dalību valsts ministrs, kura attiecīgajā periodā ir padomes prezidenta valsts. Ik pēc 6 mēnešiem padomes prezidenta valsts pienākumus sāk pildīt cita Savienības dalību valsts. Eiropas Savienības padome kopā ar Eiropas parlamentu apspriež un pieņem Eiropas Savienības tiesību aktus. Kopīgi tie arī pieņem Savienības budžetu. Kā gan atcerēties šīs padomes nosaukumu? Tā ir vienīgā, kuras nosaukumā ir minēta Eiropas Savienība. Un vienīgā, kurai ir otrs nosaukums, proti ministru padome. Tas atspoguļo padomes sastāvu, jo tajā ir ministri no katras Eiropas Savienības dalībvalsts. Tagad pievērsīsimies Eiropas padomei. Eiropas padome ir atsevišķa organizācija. Tā nav Eiropas Savienības iestāde. Tajā ir 46 dalībvalstis, tātad ievērojami vairāk nekā Eiropas Savienībā. Visas 27 Savienības dalībvalstis ir arī Eiropas padomes dalībvalstis. Eiropas padomē ir arī valstis, kas nav Eiropas Savienībā. Piemēram, Apvienotā Karaliste, Turcija, Lihtenšteina un Šveice. Padome ir dibināta 1949. Gadā, un tā ir vecākā starpvaldību organizācija Eiropā. Tā atrodas Francijas pilsētā Strasbūrā, kur mīt arī Eiropas parlaments. Agrāk parlamenta plenārsēdes norisinājās Eiropas padomes galvenajā ēkā Palais de l'Europe, jeb Eiropas pilī. Vēlāk parlaments pārcēlās pats uz savu ēku, kas ar Eiropas pili ir savienota ar gājēju tiltu. Eiropas padome ir organizācija, kas aizstāv cilvēktiesības, demokrātiju un tiesiskumu. Tā ir sava tiesa, Eiropas cilvēktiesību tiesa. Tajā var iesniegt sūdzību pret valsti, ja prasītājiem šķiet, ka ir pārkāptas viņa tiesības un brīvības. Taču to var darīt tikai pēc tam, kad prasītāja lieta ir izskatīta attiecīgās valsts augstākajā tiesā. Eiropas padome ir Eiropas cilvēktiesību tiesas mātes iestāde. Un tās galvenais uzdevums ir novērst cilvēktiesību pārkāpumu rašanos. To padome īsteno, izstrādājot konvencijas. Konvencijas ir starptautiski, juridiski saistoši līgumi. Eiropas padomes pirmā konvencija bija Eiropas cilvēktiesību konvencija, kas ir padomes darbība pamatā. To ir parakstījušas visas

0: A tko je zapravo bio Konrad Adenauer? Rođen je 5. siječnja 1876. u Kelnu u skromnoj i radišnoj katoličkoj obitelji. Nakon što se oženio Emom Bayer, koja je poticala iz bogate i ugledne lokalne obitelji, politički se aktivirao 1906. pobjedom na izborima za gradsko vijeće Kelna. 3 godine kasnije postao je zamjenik gradonačelnika Maxa Waldrafa, koji je bio Emin ujak. No njegov uspjeh zasjenile su osobne tragedije. Supruga mu je preminula 1916. i morao se sam skrbiti za 3 djece. On je pak imao tešku prometnu nesreću i nekoliko mjeseci proveo u bolnici. Unatoč tome, njegova je politička karijera i dalje bila u uzlaznoj putanji. Nakon što je Max Waldraf 1917. postao državni tajnik za unutarnje poslove, Adenauer je jednoglasno izabran za gradonačelnika Kelna. Time je ujedno postao najmlađi gradonačelnik u tadašnjoj Pruskoj. 1919. oženio se 2. put. Sa suprugom August Cinsar dobio je još 5 djece, od kojih je jedno preminulo nekoliko dana poslije rođenja. Konrad Adenauer brzo je postao jedna od najsnažnijih i najistaknutijih političkih figura u Njemačkoj. No zbog republikanskih ideala, federalističkih stavova i kršćanskih vrijednosti, zamjerio se brojnim oponentima Weimarske republike, od komunista do nacista. Kad su nacisti 1933. došli na vlast, odbio je ukrasiti Keln svastikama. Stoga je odmah razriješen dužnosti gradonačelnika i protjeran iz grada. Nakon neuspjelog atentata na Hitlera u srpnju 1944. Adenauer je uhićen u kolovozu te godine. Uspio je pobjeći, no već ga je u rujnu Gestapo zatočio u Brauweileru. Bio je to zloglasni nacistički zatvor nedaleko od Kelna, gdje su zatvarani i mučeni brojni politički zatvorenici. Nacisti su ga optužili za protivljenje režimu, no pušten je iz zatvora u studenome iste godine. Nakon 2. svjetskog rata Konrad Adenauer pretrpio je još jedan udarac sudbine. Njegova 2. supruga preminula je u ožujku 1948. No nedugo zatim njegova se karijera ponovno vinula u visine. U rujnu iste godine postao je predsjednik parlamentarnog vijeća, tijela zaduženog za izradu temeljnog zakona ustavnog dokumenta za utemeljenje Savezne Republike Njemačke. Kao suosnivač posvetio se izgradnji Kršćansko-demokratske unije, stranke poznate pod pokretom CDU, kako bi ujedinio protestante i katolike u Njemačkoj. 1949. postao je prvi kancelar Savezne Republike Njemačke. Tada je imao 73 godine, čime je postao najstariji kancelar u povijesti Njemačke. Unatoč tome, funkciju kancelara vršio je punih 14 godina. Tijekom svojeg mandata radio je na stabilizaciji demokracije u Njemačkoj, kako se užasi Trećeg Rajha više nikad ne bi ponovili. Pod njegovim se vodstvom Zapadna Njemačka pomirila sa susjednim državama i postala članicom Vijeća Europe, NATO-a i OECD-a. Adenauer je bio i glasni zagovornik Europske zajednice za ugljen i čelik, predložena u Schumannovoj deklaraciji od 9. svibnja 1950. te Europske ekonomske zajednice osnovane 1957. U govoru održanom u lipnju 1966. pred brojnom publikom u Metzu istaknuo je njihove prednosti.
1: Ako nam uspije stvoriti organizaciju koja će omogućiti Francuzima da vide što se zbiva u proizvodnji čelika i vađenju ugljena u Njemačkoj, a Njemcima da vide što se zbiva u Francuskoj, ta će nam uzajamna kontrola omogućiti da vodimo politiku temeljenu na povjerenju.
0: Najvažniji je Adenauerov interes bio vanjska politika. Kao svjedok užasa 2. svjetskog rata, čvrsto je vjerovao da je jedinstvo jedini put do trajnog mira i stabilnosti u Europi. Francuska i Njemačka su 1963. potpisale Elizejski ugovor, poznat i kao ugovor o prijateljstvu. Bio je to ključni korak pomirenja nakon stoljeća sukoba. Taj je ugovor kruna Adenauerove političke strategije i njegove vizije o ulozi Njemačke u Europi. I dok je Adenauer zagovarao jedinstvo i bio jedan od glavnih pokretača njemačko-francuskog pomirenja, njegova se domovina suočila s posljeratnom podjelom. Samo nekoliko tjedana prije saveznih izbora 1961. Njemačkom je odjeknula vijest o izgradnji Berlinskog zida. No političke reperkusije tog događaja nisu ga spriječile da u koaliciji sa Slobodnom demokratskom strankom po četvrti put odnese pobjedu na saveznim izborima. U dogovoru s koalicijskim partnerom odslužio je pola mandata i 1963. odstupio s funkcije. Zatim se 1966. u dobi od 90 godina odrekao i funkcije saveznog predsjednika CDU-a. Time je njegova politička karijera završila. Konrad Adenauer, zvan der Alte, odnosno stari, preminuo je 19. travnja 1967. u dobi od 91. godine. Cijeli ga svijet zna kao političara kojem Njemci duguju svoju slobodu, blagostanje i socijalnu sigurnost. Jednak je utjecaj imao i na oblikovanje Europe kako danas znamo. Walter Hallstein, prvi predsjednik Europske ekonomske zajednice, opisao je utjecaj Adenauerove ostavštine na europsku politiku sljedećim riječima.
2: In jeder Politik ist so viel Stärke wie Hoffnung.
1: Svaka je politika onoliko snažna koliko u njoj ima nade, a u europskoj politici nade je posebno mnogo. Za to zapravo možemo zahvaliti tom čovjeku. I zato se klanjamo njegovim uvjerenjima i njegovim političkim postignućima.
0: Ovaj podcast omogućio vam je Europarl radio, internetski radio Europskog parlamenta.
3: Lid zijn van het Europees Parlement houdt veel meer in dan stemmen over wetvoorstellen of deelnemen aan debatten. Laten we ons in deze podcast verdiepen in een ander aspect van hun werk, namelijk de rol van de rapporteur. Wanneer de Europese Commissie een nieuw wetsvoorstel op tafel legt, kan het wetgevend proces in het parlement van start gaan, meer bepaald in een zogenoemde parlementaire commissie. De keuze van de bevoegde commissie hangt af van het onderwerp van het wetsvoorstel. Wanneer het voorstel bijvoorbeeld gaat over veevervoer, zal de commissie die verantwoordelijk is voor landbouw en plattelandsontwikkeling zich daarover buigen. Deze parlementaire commissie benoemt dan een van zijn leden tot rapporteur, wat in feite een soort projectleider is. Deze persoon stelt daarna een verslag op over een wetsvoorstel in kwestie en stelt eventueel ook bepaalde amendementen voor. Dat kunnen weglatingen, toevoegingen of wijzigingen zijn. Om dit alles te kunnen doen, moet de rapporteur zich goed voorbereiden. En dat doet hij of zij niet alleen. De rapporteur overlegt met andere parlementsleden en wordt ondersteund door de bevoegde parlementaire commissie. Een andere optie is experts van binnen of buiten de EU-instellingen uit te nodigen om een gedetailleerder standpunt te formuleren over het wetsontwerp. De bedoeling is om een zo nauwkeurig en volledig mogelijk verslag op te stellen, rekening houdend met alle mogelijke gevolgen en resultaten. Elke interpretatie en elk detail telt. De rol van rapporteur is dus cruciaal in het wetgevend proces. Een ontwerpverslag kan meermaals besproken, gewijzigd of herschreven worden. Nadat de bevoegde commissie het verslag heeft aangenomen, presenteert de rapporteur het tijdens de plenaire vergadering. Een verslag bestaat meestal uit een toelichting, een ontwerpwetgevingsresolutie en amendementen, waarover dan tijdens de plenaire vergadering gedebatteerd en gestemd wordt. Natuurlijk worden verslagen soms verworpen, maar wanneer een verslag wordt aangenomen, is dat de kroon op het werk van de rapporteur. Nu vraag je je zeker af hoe rapporteurs aangesteld worden voor deze delicate taak. De keuze hangt af van een aantal verschillende factoren. Ten eerste bestaan er soms afspraken tussen de fracties. In zeldzame gevallen kan dit leiden tot de benoeming van twee co-rapporteurs voor éénzelfde kwestie. Dat was bijvoorbeeld het geval voor het verslag over artificiële intelligentie, waar we later nog op terugkomen. Daarnaast hebben de fracties een soort puntensysteem opgezet om de verdeling van wetgevende verslagen te regelen. Elke fractie beschikt over een aantal punten op basis van haar ledenaantal en kan daarmee op een bepaald verslag bieden. Natuurlijk spelen ook de deskundigheid en interesse van het parlementslid een cruciale rol. Er bestaan verschillende soorten rapporteurs. Het kan gebeuren dat een bepaalde commissie het standpunt van een andere commissie wil horen of dat deze graag advies wil verstrekken over een kwestie die al aan een andere commissie is toegewezen. In zulke gevallen kan de voorzitter van het parlement worden gevraagd te bepalen welke van de twee de hoofdverantwoordelijkheid over het dossier krijgt en welke een raadgevende rol krijgt. Die tweede commissie kan dan een rapporteur voor advies benoemen. Laten we even terugkoppelen naar ons voorbeeld over veevervoer om dit te verduidelijken. De bevoegde commissie is die van landbouw en plattelandsontwikkeling. Maar het kan bijvoorbeeld zijn dat om advies wordt gevraagd aan de commissie vervoer en toerisme. De commissie vervoer en toerisme zou dan een rapporteur voor advies kunnen aanstellen. Dit was ook het geval voor het verslag over artificiële intelligentie, waarbij drie verschillende parlementaire commissies elk een rapporteur voor advies aanstelden. In totaal werkte er dus, met inbegrip van de twee co-rapporteurs, maar liefst vijf rapporteurs aan het verslag over artificiële intelligentie dat werd aangenomen door het parlement in maart 2024. Ten slotte bestaat er nog een laatste soort rapporteur. Om de voortgang van een verslag op te volgen, kunnen de fracties een schaduwrapporteur benoemen. Dat parlementslid vertegenwoordigt dan het standpunt van zijn fractie over een bepaald onderwerp. De schaduwrapporteur speelt een belangrijke rol bij het sluiten van compromissen en onderhandelt met de andere fracties. Tot slot nog een weetje: elk verslag krijgt een officiële en vaak lange naam, maar staat vooral bekend onder de naam van de rapporteur in kwestie. Een mooie erkenning dus voor nauwkeurig en belangrijk werk. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.